0: dein Peru. Schäme du Mangi. Sumavo met ai penu, she metut mangi lo.
1: Mamput voja sina kai adi papal uzemaro, muzika na mozaik uze sanahi. Amen shunas amen papal, gio dadi, gibanin aftumenge mek, jekla cirat.
2: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.